0: sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Hey, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk onderzoekt hoe bezoekers naar het centrum komen, hoe vaak ze de binnenstad bezoeken en hoeveel ze besteden. Inwoners en bezoekers kunnen hiervoor een online vragenlijst invullen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Platform Binnenstad Management in samenwerking met adviesbureau Movaris. Daarnaast worden deze maand op verschillende locaties in de binnenstad bezoekers rechtstreeks ondervraagd over hun bezoek. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om samen met ondernemers keuzes te maken over de bereikbaarheid en het parkeren in de stad. Reizigers moeten van maandag 12 tot en met zondag 18 oktober rekening houden met treinuitval op delen van de trajecten tussen Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn en Putten. ProRail voert die week omvangrijke werkzaamheden uit aan het spoor en zet op verschillende plekken bussen in. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer spoorstaven, dwarsliggers en ballast vernieuwd. Ook worden bevestigingsklemmen vervangen en wordt gewerkt aan de bovenleiding. Van 12 tot en met 18 oktober rijden bussen tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn. In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober worden ook bussen ingezet tussen Amersfoort en Putten en tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Centrum. En tot slot, het nieuwe maatschappelijk centrum Open Haven in Zeewolde wordt volledig gasloos. Het gebouw krijgt een all-electric installatie met een warmtepomp en een ijsbuffer. Door de beschikbaarheid van een krachtstroomaansluiting en nieuwe duurzame technieken kan het systeem worden gerealiseerd. De installatie wordt onder meer gekoppeld aan de tijdelijke ijsbaan op het Kerkplein. De warmte die vrijkomt bij het maken van ijs wordt gebruikt voor de verwarming van het maatschappelijk centrum. De investering kan worden betaald uit bestaande kredieten. Daarnaast komt de gemeente mogelijk in aanmerking voor een aanvullende subsidie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
9: Leuk dat je luistert.
10: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
11: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: luistert de omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: The DJ accepts no responsibility for the next record. This is a request.
1: Dat was weer een uurtje genieten. Met Aldi's uit vervlogen tijden. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: Ah, I think we've come.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En zo openden we dan weer dit uurtje Off Gates. En uiteraard natuurlijk was Matthias Rijm de man die de deur opendeed. Hij deed het ditmaal niet alleen. Hij werd vergezeld door David Hasselhoff. En ja, wie kent hem natuurlijk niet. Off Gates. Een uurtje, de Duitsstalige muziek op zaterdagmorgen hier bij Veluwe FM. En wat kunnen we ditmaal verwachten? Nou, ik heb het ditmaal gezocht in de Duitsstalige country muziek. U zult verrast zijn. En misschien ook niet. Maar ik hoop in ieder geval dat u geniet van de plaatjes en de praatjes. Die ik bij u in de huiskamer mag brengen via Veluwe FM. Beginnen met een liedje van Ronnie. Nur noch einmal nach Hause.

0: En dat was dan het gebronsde geluid, stemgeluid van Ronnie. Ja, Ronnie. En dan is het weer bijna tijd voor de Oh Ja, Erlebnis. Maar eerst luisteren we er nog even naar. Kan Liebe alles vet zijn? Johnny Hill.
1: Kein Kaffee, der Toast verbrannt. Was da fehlt, ist eine Hand.

En dat was dan Johnny Hill met het mooie gevoelige liedje Kan Liebe Alles Wat Zijn. En u hoort het al, ja, het is weer tijd voor de Oudjaarerlebnis. En ditmaal hebben we dus over een zanggroep. En ook weer helemaal in het teken van dit uurtje. Een groep die veel doet aan de country muziek. En dan hebben we het over Truckstop. Het is een Duitse countryband die in 1973 in Hamburg werd opgericht. Oorspronkelijk begonnen zij in de Engelstalige country. Nou, country niet, rock en blues was het meer. Dat hebben ze een klein poosje geprobeerd, maar ook een paar platen uitgebracht. Maar geen succes. Toen uiteindelijk in 1977 zeiden ze van nou laten we het eens gaan proberen met de Duitsstalige country muziek. En dat lukte ineens een heel stuk beter. En tot op de dag van vandaag, alhoewel de samenstelling in die tijd al wel het een en ander veranderd is, zijn ze nog steeds actief onder de naam Truckstop op de bühnes in het Duitsstalige. Take it easy, Altes House.

In de oudejaarlevenis was het ditmaal de Hamburgse band Truck Stop. Met het nummer Take It Easy, Altus House. We vervolgen dit uurtje met een nummer. In het Engelstalige kennen we het als Take Me Home Country Roads. En het kreeg de Duitsstalige titel Autobahn. En het wordt uitgevoerd door André Lamberts en Hills Angels.

Lambert and his Hells Angels. En zij brachten het hele mooie liedje Autobahn, wat dus oorspronkelijk als titel had Take Me Home Country Roads. Johnny Hill, we ontmoeten hem al even in dit uurtje. Ditmaal met 500 mijlen van Zuhause.

Ja, en dat is dan wel een heel eind weg. 500 mijlen van huis af. En dan gaan we naar Michael Hek. En hij heeft het over Rocky Mountain Lady.

Dat was dan het geluid van Michael Hek met zijn Rocky Mountain Lady. En heeft u zin in een feestje? Nou, komt goed uit, want de sheriff had heute geburtstag.

lass es uns noch mal probieren. Meine Tür steht immer offen.

du brauchst ja alles nicht. En dat waren ze dan weer in het uurtje Auf geht's, Drei am Rai. Het drietal, daar begonnen we met een nummer van Günter Gabriel. Wir sind die Fahr. Het instrumentaaltje, dat werd ditmaal vertolkt door Frankie Jankovic en de Jenks. En dat was natuurlijk een polka. En zojuist was het Volker Lechtenbrink. En hij zong Mijn Natuur steeds immer offen. We vervolgen met Günter Gabriel. En ja, als de deur dan toch open staat, kom dan onder mijn dekken.

Ja, und waar is mijn dekken? Oder waar is deine dekken? Nou, dat doet er niet toe als je maar toegedekt bent. Günter Gabriel was dat. We vervolgen met Klaus-Dieter Henkler. Wenn eines Tages dein Prinz komt.

Henkler. En ja, hij zong dan over dat moment. Wenn eines Tages dein Prinz komt auf das sneeuwweiße Pferd. En dan komen we bij Freddie Quinn. Daar kunnen we natuurlijk ook niet omheen. Green, green grass of home.

En daar hoorde u de originaal Zillertaler met hun trompeten swing. Daarmee zijn we dan weer bijna aan het eind van dit uurtje afgekeerd gekomen. De laatste vocale bijdrage. Die wordt geleverd door Truckstop. En die bestaat uit een kaltes bier en een warmes herz. Wat moet je je dan nog meer wensen? Wel, gewoon een nieuwe aflevering van Auf Geht's. Dat gaat natuurlijk volgende week weer gebeuren. Tot dan!

0: ZFM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files door werkzaamheden op de A6 Emmeloord-Lelystad. 10 minuten vertraging bij Afrit Zwifterband. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie en leuke muziek natuurlijk. De techniek wordt gedaan en het medepresentator presenteren door Alexander. Mijn naam is Trace, tot 12 uur de Stamtafel.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En het is voor klachten die niet mogen of kunnen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft.
2: En dan gaan we gelijk met muziek beginnen. Paul Maria, Hymn à l'amour.

0: Nogmaals, goedemorgen luisteraars. Voor als je nog niet bent opgestaan en op bed ligt, dit was misschien kan je er iets mee doen. Hymne à l'amour.
1: Ja, en vandaag kunt u ook een workshop schapenvacht gaan volgen. Schapenvacht filter, zo moet ik het zeggen. In onze outdoor workshop leer je stap voor stap hoe je van geschoren ruwe wol een prachtige vacht maakt. Midden in de natuur, op een ambachtelijke manier. Dus met je blote voeten op het gras en je handen in de wol. Na een oergezellige dag ga je met een unieke zelfgemaakte vacht weer naar huis. Een dag om nooit te vergeten. Vol verbinding en gezelligheid. Liefde voor het materiaal en voor jezelf. Beloofd. Vandaag dus. 9:30 zijn ze begonnen en het duurt tot vanmiddag 4:00. Deelname kost €195 voor een dagworkshop van 6:00 en €135 voor een avondworkshop van 3,5 uur. Er zijn nog een aantal workshops te gaan, maar daar vertel ik volgende keer wel wat meer over.
0: Ja, en de workshop wordt overigens nog gehouden om te weten waar je heen moet. In Terrein aan de buurtweg 85.
1: Ja,
0: in Terrein, Ermelo.
1: Buurtweg 85 in Ermelo. Ja,
0: nou, nu maar gauw weer.
1: Iedereen weet het wel, maar ja, toch maar een keer.
0: Ja, maar voor wie het niet weet, is
1: voor
0: toch
1: alle
0: handig.
1: Zekerheid.
0: Ja.
1: Ja.

0: Cool Woman in a Black Dress van de Hollies. En het klinkt helemaal niet naar de muziek die ze in de 60 jaren al maakten. Dit klonk best wel bij de tijd, deze Long Cool Woman van de Hollies.
1: En dan gaan we weer verder met Ontdek de queer natuur. Duik in de verrassende wereld van seksuele diversiteit bij dieren tijdens het interactieve theatercollege. Charlotte van Meulen, oud-artsbioloog, laat je zien dat de natuur veel kleurrijker en diverser is dan je misschien denkt. Van kangoeroes die zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken hebben, tot vissen die van geslacht veranderen. Je hoort er allemaal over. Bij wel 1500 diersoorten is al divers gedrag waargenomen. Dat bewijst dat de natuur vol zit met onverwachte dingen. Queer zijn is dus heel natuurlijk. Met haar jarenlange ervaring bij artsen toont Charlotte Vermeulen aan dat we vaak alleen zien wat we verwachten, in plaats van wat echt gebeurt. Dit theatercollege geeft je een frisse en vernieuwende blik op diversiteit in het dierenrijk. Het zet je aan het denken over hoe we naar de natuur en eigenlijk ook naar onszelf kijken. Deze speciale voorstelling is onderdeel van Fluide, een programmalijn die ruimte biedt aan queere verhalen, makers en diversiteiten. Fluide viert diversiteit, vrijheid en artistieke moed met voorstellingen die verrassen, ontroeren en inspireren. Laat je meeslepen en verruim je horizon. Dit college wordt gegeven in muziekpodium Estrado aan de Parkweg 3 in Harderwijk op maandag 3 oktober. Dat is vandaag dus, vanaf vanavond 7:45. En de toegang kost €16,25.

0: Dit was voor de drukkers onder ons.
1: Rosie,
0: gaan we even door.
1: Door je raam. Ze kwam voor jou achter de wolken vandaan.
0: Als de Rosie gaat, weet Henk Wijngaard niet van ophouden. Dit was dus Henk Wijngaard voor onze drukkers.
2: Ja, dat was helemaal gezellig natuurlijk. Wat ook leuk is, dat we vanavond een Oktoberfest vieren. Trek je lederhozen of deel aan en vier het Oktoberfest in Harderwijk. Op zaterdag 3 oktober, dat is vandaag dus, geniet je van een groot feest in de Stille Weide. Het is weer zover. Je lederhozen en de deel uit de kast, want vandaag vieren we een groot feest tijdens het Oktoberfest in Harderwijk. De Stille Weide wordt omgetoverd tot een waar bijersparadijs waar je kunt genieten van muziek, gezelligheid en natuurlijk een pul bier. Dit spraakmakende evenement vindt vandaag plaats van 16:30 tot vanavond 11:30. De locatie is de Stille Weide in Harderwijk. De minimumleeftijd is 18 jaar en ID is verplicht. Kom verkleed in je mooiste lederhozen of dirndl om helemaal in de sfeer te komen. Wees er snel bij, want de laatste tickets gaan in de verkoop op. Oh, dat is al geweest. Er zijn er nog een aantal beperkte biertafels beschikbaar voor 10 personen, inclusief bartegoed en hapjes. Mis dit jaarlijkse volksfeest niet. Plaats van handeling, Boulevard Harderwijk, Weidewelle, Strandboulevard W2222, Harderwijk, op zaterdag 3 oktober, vandaag dus, van 16:30 tot 11:30. De laatste tickets zijn nog verkrijgbaar via www.sales.ticketin.cm.com/oktoberfestharderwijk2026.nl-n.

0: Guy Mitchell met My Truly, Truly Fair. En als ik dit zo hoor, Trace, dan denk ik, hoe kom je bij zo'n nummer wat ik nergens eerder zou hebben gehoord? Waar haal je dit zo gauw vandaan?
1: Ja, ik heb een speciale koffer met dit spul. En gisteren toen was ik mijn computerkamertje een beetje aan het opruimen. En toen kwam ik die koffer tegen. En toen denk ik, hey, leuk. Toch?
0: Ik vind het een heerlijk, vooral voor de zaterdagochtend, gezellig muziek om mee wakker te worden.
1: Daarom.
0: Opgewekt. Maar ja, ik denk, ik zou het niet weten waar je die Guy Mitchell zou moeten vinden in de pop.
1: Ja, maar dat is,
0: weet ik wat,
1: het is natuurlijk
0: is.
1: Allemaal, het zijn hele oude opnames. Ze duren ook heel kort, hè? Over het algemeen. Goed 2,5
0: Ze mogen niet zo lang duren, hè?
1: Nee, in die tijd niet.
0: 3 minuten was al te veel.
1: Dat was te veel. Maar na de hand, toen die muziek kwam, was allemaal 4, 5 minuten. Minstens.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar ze waren toen ook veel duurder. Deze kostte toen nog niks. Vandaag.
0: Nou, dat is altijd weer meegenomen.
1: Daarom.
0: Dan weten we dit ook weer.
1: Ja.
0: En als je nou echt wakker bent geworden met deze Guy Mitchell, dan kan je erop uit. En volgens mij weet jij, Therese, waar je dan heel goed terecht kan.
1: Ja, er is weer de jaarlijkse rommelmarkt van de SIVOS in de ontspanningszaal in Staverde. SIVOS draagt zorg voor het beheer van de ontspanningszaal namens de verenigingen van Speult, Staverde, Leuvenum, De Beek, Drie en Houtdorp. De leden van de vereniging zijn ook de vrijwilligers die de rommelmarkt mede mogelijk maken. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud. Zo zijn er dit jaar nieuwe tafels en stoelen aangeschaft. Naast dat je allerlei leuke dingen kunt kopen, is het ook een mooie gelegenheid om even bij te kletsen met mensen uit de buurtschappen, al dan niet met een hapje of een drankje. De rommelmarkt is vanmorgen om 9 uur al begonnen met de verkoop per opbod voor werkelijke parels van de rommelmarkt om 4 uur.
0: 14.
1: Om 2 uur. Ja, sorry, om 2 uur. De rommelmarkt is vandaag dus, is vanaf 9 uur al bezig en is gratis toegankelijk. De rommelmarkt wordt gehouden in de ontspanningszaal Staverde aan de Allee 11 in Ermelo.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around.

0: is wat langdurig. Rock around the clock, dus 24 uur non-stop. Maar het klinkt wel lekker van Bill Haley en zijn Comets.
1: Ja, daarom. We gaan weer verder met Chris Verlaan. Ach, er komen geen kindjes van. Chris Verlaan veroverde met zijn programma Man in de Maak en De Kringloper, die ook bij ons te zien was, de harten van velen. Met zijn unieke autistische kijk op het leven en zijn gevatte humor neemt hij het publiek mee in zijn wereld. Chris' verhalen zijn herkenbaar, verrassend en bieden een verfrissende kijk op de dagelijkse realiteit. In zijn geheel eigen droge, cynische stijl brengt Chris een programma vol anekdotes zoals alleen hij dat kan brengen. Als er iets misgaat in Chris' leven, denkt hij altijd aan de uitspraak van zijn moeder: ach, er komen geen kindjes van. En ondanks dat dit zijn levenswijsheid is, heeft Chris stiekem wel andere plannen. Hij worstelt zich met veel plezier door het onzekere vrijgezellenbestaan. Maar stiekem zou hij wel iets van zichzelf willen doorgeven aan een volgende generatie. Best lastig als zelfs het aankijken van een vrouwmens al een uitdaging is. Eenzaamheid draagt geen waarschuwingsbord. Voor Chris is dat geen groot drama, maar een trouwe bijrijder in zijn hoofd. Het voedt zijn fantasieën, angsten en verlangen naar verbinding. Terwijl de wereld aan hem voorbij raast, vraagt hij zich af: wanneer hoor je er echt bij? En wat als niemand ziet hoe hard je het eigenlijk probeert? Met veel ongemak en de nodige zelfspot deelt Chris voor nu dan maar met zijn publiek de levenslessen die hij zelf heeft opgedaan. Zal het hem lukken op zijn eigen unieke wijze een steentje bij te dragen aan de maatschappij? Zijn voorstelling is vanavond in Theater De Dialoog aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo. De kaartjes kosten €22 en de voorstelling begint om 8:15.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: U bent inderdaad nog verbonden met de Stamtafel, met Therese en ik ben Alexander. Tot 12 uur gaan wij nog lekker even door. En je hoorde zojuist, whatever will be van Doris Day.
2: Paddenstoelen safari in het Leuvenumse bos. Wie aan de herfst denkt, denk aan paddenstoelen, toch? En als je veel paddenstoelen wilt zien, moet je in de Leuvenumse bossen.

Disinformatie, koop van tevoren online 1 kaartje per persoon. Het is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Het is een gezinsactiviteit voor zowel volwassenen als kinderen. Trek je laarzen aan of doe stevige, liefst waterdichte schoenen aan. Neem warme kleding en of regenkleding mee. Honden mogen helaas niet mee en neem ook een klein spiegeltje mee. De paddenstoelen safari zijn vandaag om 10 uur begonnen tot 12 uur. En dan 18 oktober om 2 uur en zondag 8 november om 2 uur. Kosten €12,50 voor volwassenen en €6,25 voor kinderen. Het vertrek is van de parkeerplaats aan de Poolseweg 1 in Ermelo.

0: Sporen naar sporen en paddenstoelen. Ja, we gaan er, het is de tijd ervoor natuurlijk. Speur naar bijzondere sporen in het bos. Het is weer paddenstoelentijd. De bekendste is wel de rood met witte stippen, de vliegenzwam. Maar wist je dat er ook hele andere paddenstoelen zijn? Hele kleine, felgele of gifgroene bijvoorbeeld. Tijdens een wandeling door het Sprielder en Speulderbos kun je op de zoekkaart de juiste paddenstoelen vinden. VVV Putten heeft een echt paddenstoelen speurzoekerspakket beschikbaar. Het pakket kost €9,75. De paddenstoelen speurtocht is vanaf, die is al begonnen vanaf 1 oktober en duurt tot en met 14 november op elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 4 uur en elke zaterdag van 10 tot 3 uur. De speurtocht kost... Wat?
1: Je zegt van 10 tot 3. Na 1 uur is het af hoor, op zaterdag.
0: Ja, van zaterdag van 10 tot 1 uur, ja, zo moet ik het zeggen. De speurtocht kost €9,75 en is verkrijgbaar bij de VVV Putten aan het Kerkplein 1 in Putten.

0: Deze komt uit die oude cassette, of dat moet ik beter zeggen,
1: koffer.
0: Met heerlijke oude gezellige muziek. Paul Anka was dit met Diana.
1: Oké, kinderactiviteit in de voetsporen van Cornelis Jetsus. Dat vindt plaats bij Museum de 10 Malen aan de Garderensweg 97 in Putten. In de museumweek van 2026 worden kinderen tussen 5 en 10 jaar uitgenodigd in Museum de 10 Malen om in de voetsporen te treden van de bekende illustrator Cornelis Jetsus. Die dankt zijn bekendheid aan zijn tekeningen van Ot en Sien en van het leesplankje Aap, Noot, Mies. Museum de 10 Malen in Putten organiseert een speciale kinderactiviteit waarin jonge bezoekers spelenderwijs kennis maken met de kunst en het leven van de jonge Cornelis Jetsus. Tijdens deze interactieve activiteit leren kinderen hoe Jetsus de wereld om zich heen vastlegde in tekeningen en schilderijen. Met een loepje en verrekijker in de hand gaan ze op ontdekkingstocht door de tentoonstelling. De veelzijdige tekenmeester Cornelis Jetsus op zoek naar de mooiste illustraties van kinderen, dieren en sprookjes. En net als Jetsus destijds in Bremen, mogen ze natuurlijk ook vesperen, genieten van thee of een alternatief in een mooi porseleinen kopje met iets lekkers erbij. Als aandenken kregen alle kinderen een speciale Jetsus kleurplaat mee naar huis. Aanmelden kan per mail info@de10malen.nl of telefonisch op nummer 0341 35485. Bereikbaar op woensdag tot en met zaterdagmiddag van 2:30 tot 4:30. Maximaal 12 deelnemers per tijdblok. Kinderen kunnen op de dag zelf aansluiten als er nog plek is. Let op, ouders zijn deze dag activiteit niet aanwezig. De kinderen worden begeleid door ervaren museummedewerkers. In de tussentijd kunnen de ouders het museum bezoeken, met museumkaart of tegen betaling of iets anders ondernemen. Deze activiteit is vandaag van 2:30 tot 2:30 en van 3 tot 4 uur. Voor kinderen van 5 tot 10 jaar is de deelname gratis.
0: En nog even hoe je het een en ander kan aanmelden. info@de10malen.nl of per telefoon 0341 355 485. En nu Perry Como.
2: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

0: het... Oh, hij houdt maar niet op. Nu wel. Perry Como was dit. En Catch a Falling Star. We zijn een beetje warrig bezig, hoor ik, want de volgende wilde er al zich tussen dringen. Maar nog even wachten, want eerst komt Grace met het Oogfonds.
1: Het Oogfonds Walk and Ride, zaterdag 10 oktober aanstaande. Kom samen in beweging tijdens de Nationale Oogweek. Tijdens de Nationale Oogweek in oktober vraagt het Oogfonds extra aandacht voor de boodschap: blijf zien waar je van houdt. Goed zicht betekent kunnen blijven lezen, werken, bewegen, gezichten herkennen en meedoen aan het dagelijks leven. Samen voor hetzelfde doel. Het Oogfonds, de Oogfonds Walk and Ride sluit daar mooi bij aan. Op zaterdag 10 oktober komt het Oogfonds samen in beweging voor het behoud van zicht. Een mooie kans om met jouw team in actie te komen voor het goede doel. Bij te praten met collega's, lekker buiten te bewegen en tegelijkertijd wetenschappelijk oogonderzoek naar oogziektes te steunen. Sportieve ervaring is niet nodig, er zijn afstanden voor beginnende en ervaren wandelaars en fietsers. Meedoen kan alleen met een team of met het hele bedrijf. Samen voor hetzelfde doel. Het Oogfonds is natuurlijk heel belangrijk. We weten allemaal hoe belangrijk zicht is en onderzoek naar oogziektes. Hoe mooi is het als je dit kunt combineren door met je team of bedrijf gezamenlijk een mooi resultaat neer te zetten. Je bent in een andere sportieve omgeving, samen voor hetzelfde doel. En of je nu sportief bent aangelegd of niet, je doet het samen. Met jullie deelname en actieopbrengst help je het Oogfonds om wetenschappelijk oogonderzoek naar oogziektes te financieren. Zo werkt het Oogfonds samen met jou aan behoud van zicht, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven zien waar ze van houden. Doen jullie mee tijdens de Nationale Oogweek? Kijk voor meer informatie op www.oogfondswalkandride.nl. Doe mee met het Oogfonds Walk and Ride op zaterdag 10 oktober. Vanaf 11 uur starten de wandelaars en fietsers bij Cafetaria de Oude Deel aan de Stationstraat 125 in Putten. Dat is vlakbij het NS-station. Er worden afstanden van 5, 10 en 15 kilometer gelopen. Voor fietsers zijn de afstanden 40 en 80 kilometer. Inschrijven moet via www.oogfonds-walk-and-ride.nl. Deelname kost €40 voor volwassenen en 20 voor jongeren tot 18 jaar.
0: En dan wil ik nog even in herinnering roepen. Vorige week was Jochem Lubbertse bij ons in de uitzending met zijn moeder. En hij heeft een oogziekte en heeft een bijna uit het hart gegrepen pleidooi gegeven om mee te doen aan deze Walk and Ride volgende week zaterdag. Hij heeft levend bij ons laten zien hoe belangrijk het is om daar meer onderzoek naar te kunnen laten doen. En dat kost geld.
1: Ja.
0: En als u dat wilt, kunt u meedoen via Walk and Ride om meer geld op tafel te krijgen voor het onderzoek. Voor Jochem is dat heel belangrijk en voor heel veel meer mensen met een oogziekte.
1: Ja, zeker. Van harte aanbevolen.

0: trio Los Paraguayos bezong hartstochtelijk de wel heel bijzondere, moet het zijn tenminste, mevrouw Maria Dolores.
1: Nou, zeker. En volgende week is er ook een feestelijke opening. Open kinderatelier voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. In Bureau de Ontsnapping, Brinkstraat 69 in Putten. Bureau de Ontsnapping is het voormalige politiebureau. In Bureau de Ontsnapping vindt volgende week woensdag om 1:30 de feestelijke opening plaats van het open kinderatelier voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een feestelijk programma. Clown Pet speelt Sprot aan, wat aansluit bij de Boekenweek. Iedereen mag in de schijnwerper staan. Ook kunnen de kinderen alvast ervaren wat voor creatiefs Bureau de Ontsnapping allemaal gaat doen. Even kijken hoor. Niet alleen tekenen en schilderen, maar met veel verschillende materialen en technieken. Ook de kinderen zelf hebben inbreng waar we mee bezig gaan. Het kinderatelier stelt elk kind centraal. Het kind krijgt de ruimte om zijn eigen creativiteit naar buiten te brengen en te experimenteren, onderzoeken, uitproberen, twijfelen en opnieuw beginnen. Het kinderatelier is elke woensdagmiddag van 1:30 tot 4:00 voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar in Bureau de Ontsnapping, Brinkstraat 69 in Putten. Kosten inclusief materiaal en drinken €5 per keer. Voor informatie info@bureaudeontsnapping.nl. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen zich meteen in de schijnwerper zetten door een creatieve aanzichtkaart te maken en in te leveren in het begin van de feestelijke opening. Laat je fantasie de vrije loop en laat je inspireren door het gedicht De Groeten van Mark van Paul van Ostaaien. Mark groet 's morgens de dingen. Dag ventje op de fiets, op de vaas met bloemen, bloem bloem. Dag stoel naast de tafel, dag brood op de tafel. Dag visserke vis. Met de pijp en dag visserke vis met de pet en de pijp. Van het visserke goeiendag. Dag, lieve dag, lieve visdag, klein visserlijn mijn. Zet je naam en leeftijd op de achterkant van de kaart, lever de kaart in en je krijgt een leuke verrassing. Nog even voor alle duidelijkheid, het kinderatelier opent op woensdag 7 oktober aanstaande van 1:30 tot 4:00. De toegang is gratis en het adres is Brinkstraat 39 in Putten.

0: Billy Vaughan, Sail Along Silvery Moon.
1: Morgen kunt u onder leiding van een natuurgids op zoek naar de herder en de kudde. U gaat over de Ermeloze Heide naar waar de schaapskudde loopt. Kennismaking met de herder en honden en uitleg over de begrazing. Let op, honden zijn niet toegestaan tijdens deze wandeling. Vooraf aanmelden en betalen is verplicht. Ik kan alleen via de website www.schapendrift.nl. De openingstijd is morgen van 2:30 tot 3:00. Deelname kost €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen en 50 cent voor leden. De wandeling start bij Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo, postweg 50 in Ermelo.
0: En dan gaan we nu naar het laatste muziekje voor de reclame en het nieuws. En dat komt van Catharine Valente. Spiel noch einmal. Nou, mijn Duits is ook niet meer wat het was. Spiel noch einmal für mich Habanero.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Welkom terug bij De Stamtafel. Tot 12 uur zijn Therese en ik nog bij jullie. En dit was wat je hoorde iets te vroeg nog voor het seizoen, want het is pas herfst. En dit waren dus, dit was Sneewalzer, weer zo'n Duitse titel, met het harmonica duo K und J. Nou, daar ben ik de naam kwijt.
1: Schriebel en Hoepert.
0: Hoepert.
1: En Schriebel.
0: Nou ja. We gaan maar iets zinnigers doen. En dat is natuurlijk niet helemaal de tijd van de dag van nu. Maar je kan iets aan het bier beginnen, wat mij betreft. En Therese weet er veel en veel meer van.
1: Ja, ik ben goed in bierbrouwen. Rondleiding van mout tot glas bij Stadsbrouwerij Staverde. Ontdek Stadsbrouwerij Staverde, gevestigd in het voormalige koetshuis van kasteel Staverde, midden op het eeuwenoude landgoed. Beleef het fascinerende proces van bierbrouwen tijdens onze brouwerij rondleidingen. Van mout tot glas laten we je zien hoe ambachtelijk bier wordt gemaakt. De ervaren gidsen vertellen alles over het malen van de mout, het koken van wort, het gisten en de afwerking van het bier. Proef vervolgens de verschillende speciaalbieren die op de tap staan. De prijs bedraagt €25 per persoon en is inclusief rondleiding door de brouwerij plus proeverij van 3 bieren en een biertje naar keuze om mee naar huis te nemen. De rondleidingen duren ongeveer 1,5 uur en vinden plaats op donderdag tot en met zondag tussen 11 en 2 uur. Reservering vanaf 2 personen is verplicht en kan via www.stadsbrouwerijstaverde.nl.

0: Toen Mieke nog kleine Mieke was, zondagskind was dit van haar.
1: Buitenexpositie Kunst bij de Kooi. Op 25 juli is de buitenexpositie Kunst bij de Kooi gestart. Dit is een tweejaarlijks project van Stichting Schapendrift, waarin Wol de hoofdrol speelt. Wol is meer dan wat op het schaap groeit en waar een trui mee gebruikt kan worden. Het thema is Wol in weer en wind. Het doel van Kunst bij de Kooi is om te laten zien welke mogelijkheden naast gebruiksartikelen en kleding er nog meer zijn. Deze expositie is tot en met 18 oktober elke dag, behalve maandag, te bezoeken van 10:30 tot 17:00. Op zondag is het van 12:30 tot 17:00. De expositie is in de Schaapskooi en Bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

0: Je hoorde Pol Potts, winnaar van de Engelse, nou, The Voice, geloof ik.
1: British Got Talent.
0: Oh, British Got Talent. Ja, ja, natuurlijk moet het zo heten, want het is bij ons heel anders.
1: Ja.
0: En hij zong Porti Serré.
1: You raise me up. Dat mag je ook zeggen.
0: Nou, maar, ga jij maar weer verder.
1: Ik ga weer verder met een avondwandeling in de Leuvenumse bossen. Ik wil even mijn scherm terug. Ja, ga mee met de boswachter in de schemering. Het moment waarop de dag langzaam overgaat in de nacht en de kleuren van de zonsondergang plaatsmaken voor de stilte van het bos. Je wandelt in alle rust, luistert naar de geluiden om je heen en ontdekt meer over de dieren en de natuur van de Noordwest-Veluwe. Adem de sfeer van een nazomerse avond terwijl je bij zonsondergang door de Leuvenumse bossen wandelt. De boswachter vertelt over het bos, de dieren die er leven en de sporen die zij achterlaten. Naarmate het donkerder wordt, verandert ook je beleving van de omgeving. Je ogen wennen aan het weinige licht en geluiden die overdag nauwelijks opvallen, krijgen ineens alle aandacht. Als de schemering valt, komt het bos in een andere sfeer terecht. Misschien hoor je ergens een uil roepen. Beweegt er iets in de verte of vang je een glimp op van een dier? Maar de kans dat je daadwerkelijk wild ziet is klein. De natuur laat zich immers niet regisseren. Juist dat maakt deze wandeling bijzonder. Je weet niet precies wat de avond brengt en neemt de tijd om te luisteren, te kijken en te ervaren. De boswachter nam je mee in de wereld van het nachtelijk bos en vertelt over de dieren die hier leven en hun sporen achterlaten. Met een warmtebeeldcamera krijg je bovendien een kijkje in de wereld die voor het blote oog verborgen blijft. De terugweg loop je in het donker. Zo ervaar je de Leuvenumse bossen op een moment waarop het bos langzaam stil en donker wordt. De ontvangst van de deelnemers door de boswachter is op de parkeerplaats Polseweg in Ermelo. Duur van de totale excursie ongeveer 3 uur. De wandelafstand op deze avond is 6 tot 7 kilometer en gaat deels in de schemering en deels in het donker. De wandeling kan gelopen worden op woensdag 7 oktober om 6:15. De wandeling start op parkeerplaats aan de Polseweg in Ermelo.

0: race moet mij vandaag wel hebben. Weer een Duitse titel om uit te spreken. Maar deze kan ik. Ganz in Weiss was dit
1: helemaal,
0: van...
1: Helemaal super.
0: Ja, het lukt me wel. Super. Ik moet een beetje oefenen. Maar dit was dus Roy Black. En die heet in het echt, kan je je niet voorstellen, Gerhard Hollerich.
1: Ach jee.
0: Maar goed, dat klinkt natuurlijk voor geen meter als je gaat zingen. Nee. Roy Black.
1: Roy Black klinkt goed. Hij zingt ook leuk. Ja. Nou, oké. Okay. Social Monks Open Atelier. Elke dinsdag is er een open atelier voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Doe mee met naaien, tekenen of een klusproject. Geen ervaring nodig, gewoon langskomen en aan de slag. Elke dinsdag kun je terecht bij het open atelier van Social Monks. Of je nu wilt leren naaien, tekenen of aan een klusproject wilt werken, je bent van harte welkom. Geen ervaring nodig, gewoon langskomen en doen waar je zin in hebt. Voor wie is dit atelier? Het atelier is er voor iedereen van 15 tot 30 jaar. Je hoeft je niet aan te melden. Kom gewoon binnen op dinsdag tussen 3 en 6 uur. Heb je vragen? Stuur een mail naar socialmunks@cultuurkust.nl of bericht via Instagram. Dit atelier wordt gehouden bij Cultuurkust aan Klooster 4 in Harderwijk op elke dinsdag van 3 tot 6 uur.

0: En je hoorde de Bellamy Brothers met een titel die misschien nu niet meer zo makkelijk ligt. Als ik zou zeggen dat je een prachtig lijf hebt, zou je dat tegen me aan willen houden? Nou. Maar ze zingen het wel. Ja, if I said it. You had a beautiful body, would you hold it against me, was dit.
1: Nou ja, oké. Okay. We gaan een fietstocht maken, dat lijkt me beter. Een fietstocht rondjes Staverde. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren morgen een fietstocht rondom Staverde. Ontdek de pracht en geschiedenis van landgoed Staverde en haar omgeving tijdens deze mooie fietstocht. Met zijn uitgestrekte 750 hectare is Staverde een juweel in een schilderachtig beekdal. Onder leiding van de boswachter verken je de rijke geschiedenis van het gebied. Leer over het mooie kasteel Staverde en ontdek hoe hier, te midden van woeste gronden, een levendige agrarische nederzetting tot bloei kwam. Tijdens de fietstocht doorkruisen we het landgoed en haar omgeving. We stoppen mogelijk bij schilderachtige boerderijen, prehistorische grafheuvels, eeuwenoude raadakkers of de resten van een imposant Romeins marskamp. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De start is om 2:00 en de fietstocht duurt ongeveer ook 2:00. Deelname €6 per persoon, donateurs €3 per persoon op vertoon van een geldige GLK donateurspas. Tip van de boswachter, deze fietstocht is niet geschikt voor kinderen, maar juist een mooie gelegenheid voor volwassenen om in alle rust van het landschap en de geschiedenis te genieten. Neem je eigen fiets mee. Zorg dat je je fiets goed onder controle hebt, ook op mulle zandpaden. Heb je een elektrische fiets, houd er dan rekening mee dat het tempo laag ligt, afgestemd op gewone fietsen. Meer informatie en online reserveren, www.glk.nl/excursies.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel. Hoe komt? De Stamtafel.
1: Inderdaad, dit is nog steeds De Stamtafel, het programma voor de zaterdagochtend.

Wat begint als een meeslepend concert, eindigt in een feest waar niemand stil kan blijven zitten. Samen met een liveband, ensemble en gastoptreders van de Saphir Soprano's brengen ze een muzikale reis langs opera, musical en pop, van Puccini tot Queen en Hazes. Een unieke show vol verrassingen. De Diamond Baritons staan op 10 oktober om 7:15 in Podium met Garnizoen aan de Ceintuurbaan 2 in Harderwijk. Kaartjes kosten €31,25.

0: Lost in France van de helaas onlangs overleden Bonnie Tyler. En dan nu naar heel andere muziek. Toch, Trace?
1: Ja, jubileumconcert Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus. Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus bestaat 50 jaar. Ter ere van dit jubileum geven zij een feestelijk concert in de Oude Kerk in Putten. De opening en sluiting wordt verzorgd door dominee A.L. van Zwet, onder begeleiding van René de Ruiter op orgel, Bert Elbertsen op piano, Noortje van Middelkoop op panfluit en accordeon en Arjan en Edith Post op trompet, belooft het een muzikale avond.

geworden. Het concert is op vrijdag 9 oktober aanstaande om 19:30 in de Oude Kerk aan het Kerkplein 11 in Putten. De deuren gaan open om 7 uur, het concert begint om 19:30. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden.

0: Dit was de Engelsman Don Farden die in 1968 Indian Reservation bezong.
1: Debbie Petter en Emma Vinkers, Afslag gemist. In Afslag gewist vertelt Debbie Petter het intrigerende verhaal van een vrouw die in haar brievenbus een brief vindt van iemand die niet meer leeft. Ze neemt de brief mee op een korte reis en neemt de tijd om na te denken. Over de inhoud van de brief, over de schrijver en over zichzelf. In een lichte monoloog ruimt de vrouw vlak voor haar 70ste verjaardag haar hoofd op. Ze stelt zichzelf vragen en probeert antwoorden te vinden. Er wordt opeens veel duidelijk over haar gemiste en gewiste afslagen. Deze vragen gelden voor iedereen. Het stuk is geschreven door Joep van het Hek. Debbie wordt muzikaal bijgestaan door de jonge harpiste Emma Vinkers, die ook alle muziek heeft gecomponeerd. Debbie Petter is getrouwd met Joep van het Hek. Het optreden is volgende week zaterdag 10 oktober om 19:15 in Theater Straut aan de Brinkstraat 91 in Putten. Tickets kosten €22,50, exclusief €1 reserveringskosten.

0: to make you change your mind.
1: The Streets of London door Ralph McTell. En van Ralph McTell naar een orgelconcert is natuurlijk een hele grote stap, maar volgens mij, Trace, niet minder mooi.
2: Ja, zeker, want het orgelconcert wordt gegeven door Willem Harold Boog. Geniet van een prachtig orgelconcert in Harderwijk. Organist Willem Harold Boog speelt werken van bekende componisten. Een middag vol indrukwekkende muziek in een ontspannen sfeer. Perfect te combineren met een bezoek aan de gezellige binnenstad. Mis dit muzikale hoogtepunt niet. Kom genieten van een prachtig orgelconcert in Harderwijk. Willem Harold Boog, een ervaren en gepassioneerde organist, speelt werken van bekende componisten. Laat u meeslepen door de indrukwekkende klanken van het orgel en ervaren middag vol muzikale hoogtepunten. Willem Harold Boog studeerde orgel, kerkmuziek en klavercimbel aan verschillende conservatoria. Hij kreeg jarenlang privéles van Willem Hendrik Zwart, een belangrijke naam in de orgelwereld. Sinds 1989 is Willem Harold Boog organist van de Oosterkerk in Zeist en sinds 2016 is hij stadsorganist van Zeist. Hij is niet alleen organist, maar ook koordirigent en geeft regelmatig workshops. Zijn uitvoeringen zijn altijd een feest voor het oor. Maak uw bezoek aan dit concert compleet met een gezellige dag in Harderwijk. Ontdek de historische binnenstad met zijn mooie poorten en oude gebouwen. Wandel langs de Smeepoort en de Vispoort en proef de sfeer van deze oude Hanzestad. Harderwijk heeft veel te bieden, van leuke winkels tot gezellige terrasjes. Een perfecte combinatie van cultuur en ontspanning. Het orgelconcert is in de Grote Kerk aan het Kerkplein 1 in Harderwijk op donderdag 8 oktober aanstaande van 8 tot 8:15.

0: Group Delegation zong Where is the love we used to know? Nou, ik vraag me dat ook al af. We blijven zoeken, we gaan vast vinden.
1: Zo is dat. En op 9 oktober hebben we een bruisende avond geïnspireerd door Tokio. Met onbeperkt streetfood inclusief dessert. Als welkom en een shotje soju en amuse. Vanaf 6 uur ben je welkom om te dineren. Waarna om 8 uur de Tokio Beach van de DJ's zorgen voor een avond vol muziek, sfeer en energie van de Japanse hoofdstad. Deze dineravond kost €38,50 per persoon exclusief dranken bij Lazy Tiger aan de Julianalaan 123 in Ermelo op vrijdag 9 oktober aanstaande vanaf 8 tot 11:15 en eveneens op vrijdag 6 november aanstaande.

0: Dit was de laatste bijdrage van onze stamtafellijst Memories van Earth and Fire met de ook onlangs overleden zangeres Journey Kaagman. Het laatste bericht is voor Trace.
1: Ja, Michael Anthony Austin. Een krachtige stem, sterke songs en verhalen die je meenemen. Met alleen zijn gitaar brengt de Engelse Michael Anthony Austin een persoonlijke soloshow waarin muziek, Britse humor en direct contact met het publiek samenkomen. Met zijn karakteristieke stem en met natuurlijke manier van vertellen weet hij zijn publiek vanaf het eerste moment mee te nemen. Austin's zijn muziek beweegt zich tussen pop, rock en folk met invloeden van Americana, New Country en Britse Indie. Hij is regelmatig op Nederlandse podia en festivals te vinden en bereikt met zijn muziek inmiddels duizenden maandelijkse luisteraars op Spotify. Op 9 oktober om 7:15 staat hij solo in Harderwijk. 1 man, 1 gitaar en een stem die indruk maakt. Een avond voor liefhebbers van live muziek, die niet alleen mooie songs willen horen, maar ook de artiest erachter willen leren kennen. Centrum De Zin zit aan de Stationstraat 32 in Harderwijk. Kaartjes kosten €15. Kijk ook op www.centrumdezin.nl.
0: En daar is alweer de slottune van deze stamtafel. Trace, ja, we zitten erop.
1: Dus het zit er weer helemaal op voor deze week. Ja, het is niet anders. Ik hoop dat mensen het leuk gevonden hebben. Ik bedank iedereen voor het luisteren. En u thuis natuurlijk voor het luisteren, zo moet ik het zeggen. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. En daardoor ook viel op de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord. Kwartiertje vertraging bij Ens. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle werkzaamheden bij Hoevelaken. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

0: het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.
1: Het nieuws, de muziek, het groene hart van je radio.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband. Werkzaamheden, linkerrijstrook is dicht en een vertraging 10 minuten. 10 minuten extra op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanuit

0: een sigaartje, opa.
1: Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Jongen, wat hebben we toen een zopen. Ik was soms weer een kastelein.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Veluwe FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen en ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van dat restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A6 richting Lelystad. Voor afrit Zwifterband 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is dicht. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Vanaf Leusden-Zuid 10 minuten op onthoud. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam. Want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blaricum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blarikum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo heeft een stroomstoring vrijdagochtend 30 tot 50 huishoudens getroffen. Onder meer aan de sportlaan viel de stroom uit. De storing ontstond rond 9:30 en trof volgens netbeheerder Liander enkele tientallen huishoudens in de postcodegebieden 3851 CG, 3851 CD en 3851 CE. Liander heeft een monteur naar de locatie gestuurd om de storing te verhelpen. Wat voor de problemen in het elektriciteitsnetwerk heeft gezorgd, is niet bekendgemaakt. De gemeente Harderwijk onderzoekt hoe bezoekers naar het centrum komen, hoe vaak ze de binnenstad bezoeken en hoeveel ze besteden. Inwoners en bezoekers kunnen hiervoor een online vragenlijst invullen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Platform Binnenstad Management in samenwerking met adviesbureau Movaris. Daarnaast worden deze maand op verschillende locaties in de binnenstad bezoekers

0: rechtstreeks ondervraagd over hun bezoek. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om samen met ondernemers keuzes te maken over de bereikbaarheid en het parkeren in de stad.
1: En tot slot,
0: Brasserie De Bank in het centrum van Harderwijk is failliet verklaard. Het restaurant aan de Smeepoortstraat is gesloten. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Dagblad De Stentor meldt dat de rechtbank in Zutphen het faillissement woensdag heeft uitgesproken. Curator Corinda Strijkert is aangesteld om het bedrijf af te wikkelen. Volgens haar is het nog te vroeg om de precieze oorzaken van het faillissement vast te stellen. Bij de bank werkten 20 medewerkers. Ze zijn donderdag over het faillissement geïnformeerd. Hun arbeidsovereenkomsten worden beëindigd en het UWV neemt de loonbetaling tijdelijk over. Er hebben zich inmiddels geïnteresseerde partijen gemeld voor een mogelijke doorstart.
1: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: wel iemand, maar niemand als jij.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blarikum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van onder andere Americana en country. Vanwege de dag van de ouderen, daar begon Tracy Lawrence over met de Time March On. Voordat je het erg in hebt, is het alweer een jaar voorbij. Voordat je weer weet, ben je growing up and getting old, zegt Luke Combs. Zoals Jimmy Buffett zegt, growing old and but not up.

Voor sommigen zijn older women die don't blink. Maar dat is onzin, zeggen Ronnie McDowell en Kenny Chesney. Want ze zijn ook geweldig. Maar vooral die redesigning women zijn dat helemaal volgens de highway women.

oude tijden herleven bij Emily Lou Harris en Randy Crowell in Back When We Were Beautiful. Ook bij Alan Jackson. Hij vraagt, remember when, die mooie momenten die we hebben.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Raad de Plan op VLFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Lauritsen Zwedemeij. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar raadteplanonvfm@gmail.com. En voordat we eruit gaan, ja, Willie Nelson geeft het al aan. Ik heb het altijd on my way gedaan. Ik zeg till next time.

curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case of

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht tussen Baarn en Blaricum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers bij het bluesprogramma van Veluwe FM. Let the Blues Get In met mij, ik ben Alexander. Vanavond weer 2 uur blues, waarin ik dit keer in het eerste uur de favoriete bluessongs laat horen van Martin Scorsese. Onder zijn supervisie hebben een aantal regisseurs blues documentaire films gemaakt en daarnaast heeft hij van een aantal verzamel-cd's samengesteld en ook nog aparte cd's per persoon van een aantal bluesgroten. En dan noem ik Eric Clapton, Cap Mo, Robert Johnson, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Sonhouse, Muddy Waters, Terry Mehel, The Allman Brothers, B.B. King en J.B. Lenoir. En van al die cd's heeft hij weer een The Best Of samengesteld. Die laat ik vanavond horen. Wil je een beetje ingevoerd raken in de blues, is de hele serie, zowel de cd's als de films, een perfecte basis. Kijk uit naar de blues van Martin Scorsese. Voor veel bluesliefhebbers begint de moderne blues bij Robert Johnson, die in de 30e jaren furoren maakte. En dat was zeker voor Martin Scorsese zo. Onder andere is daar het favoriete nummer van deze man, Crossroad Blues. En dat is een klassieker geworden die door velen is gecoverd.

Ook Hoochie Coochie Man is voor velen een bekende bluessong. En die is van Muddy Waters oorspronkelijk en die staat volkomen terecht op ieders lijstje van bluesfavorieten. En deze Muddy Waters is van onschatbaar belang geweest voor de ontwikkeling van de blues door zijn band, waar hij veel talenten een plek bood door zijn songs en door zijn persoonlijkheid. Wat voor Muddy Waters geldt, geldt natuurlijk ook voor John Lee Hooker. Hij was een van de grootste in de afgelopen 100 jaar. John Lee Hooker was uniek in zijn originele manier van spelen, waardoor hij voor zijn mede-bandleden soms onafvolgbaar was. Een van zijn bekendste songs is Boom Boom.

I'd Rather Go Blind door Etta James, die niet alleen haar leven lang soul en blues zong, maar ook een bluesleven heeft geleid met drugs en de nodige andere ellende. En toch is ze er maar mooi 73 mee geworden. Ray Charles sloeg een brug tussen de blues, de soul en goed luisterbare lounge muziek. En daardoor wist hij, terwijl hij ook nog blind was, met zijn muziek een miljoenen publiek te bereiken. Ray Charles nu met Hard Times, No One Knows Better Than I. Thank you.

Don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times.

Filmregisseur Martin Scorsese kent zijn klassiekers in de blues en vandaar dat hij ook uitkomt bij B.B. King. Toen hij 8 jaar geleden overleed, 89 jaar oud, was B.B. King 66 jaar als bluesmuzikant actief geweest en van enorm belang in die tijd voor het populair maken van de zwarte blues bij de blanke bevolking in Amerika. En ook misschien wel met zijn grootste hit The Thrill Is Gone. De opkomst van de Britse blues en de doorbraak daarvan in Amerika is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan John Mayall met zijn Bluesbreakers. Best een aantal bekende gitaristen hebben hun carrière te danken aan het feit dat John Mayall hen liet beginnen in zijn band. En ik noem Peter Green, Mick Taylor, maar ook Eric Clapton. En die laatste hoor je op gitaar in All Your Love, John Mayall.

One Good Man door Janis Joplin. En die werd maar 27 jaar, maar heeft wel een onuitwisbare indruk gemaakt en nagelaten. En ze brak door op het Monterey Pop Festival in 1967 met haar band Big Brother en The Holding Company. Na het Woodstock Festival een jaar later verliet ze de band en ging solo verder. Helaas niet voor lang, want door een overdosis heroïne overleed ze en moet de blues het nu doen met haar rauwe stem via haar opnames. Jimi Hendrix kwam in Engeland in diezelfde periode op. Zijn muziek was geworteld in de blues en bovendien was Jimi Hendrix nog een fenomenaal gitarist. Ook hij werd maar 27. Er worden ook nu nog steeds albums uitgebracht met registraties van live optredens en verzamelaars. Vanavond Jimi Hendrix Experience Red House.

One Way Out, een live versie door de Allman Brothers Band. En die staat volkomen terecht natuurlijk ook op het lijstje favorieten van filmregisseur Martin Scorsese. Deze band had een unieke sound door de dubbele leadgitaar. De broers Duane en Greg Allman waren de uitvinders van de sound, maar de band ging evengoed door na het verongelukken van Duane Allman in 1974. Ook volgens Martin Scorsese is Stevie Ray Vaughan een gitarist van een bijna mythisch niveau. En het kwam misschien ook doordat hij omkwam bij een helikopterongeluk toen hij op de toppen van zijn kunnen speelde. Ik zou bijna verwachten dat Martin Scorsese over Stevie Ray Vaughan nog eens een film gaat maken. Van deze Stevie Ray Vaughan met zijn Double Trouble, Pride and Joy.

Am I Wrong van Kevin Moore alias Cap Mo. En hij is misschien wel de moderne blues troubadour in de lijn van de oude Robert Johnson uit de 30e jaren van de vorige eeuw. Want hij is van een geheel andere orde als je de meeste anderen zojuist gehoord hebt. Cap Mo schrijft de prachtigste songs en vertolkt die vaak alleen, zichzelf begeleidend op gitaar. Martin Scorsese heeft ook enkele vrouwelijke blueses in zijn lijst van de best of opgenomen. Je hoorde al Etta James en Janis Joplin. Bessie Smith, Cassandra Wilson en Bonnie Raitt, die ook op zijn best of cd staan, passen niet in dit uur, want het is gewoon te kort. Maar wel Susan Tedeschi. Jarenlang bewees zij solo haar mannetje in de blues te kunnen staan. Sinds ze samen met Derek Trucks is, zowel privé als muzikaal, zijn haar songs alleen maar van een hoger niveau geworden. Susan Tedeschi nu, Just Won't Burn.

En dat is een wat onbekende song, Voodoo Music, van de Tex-Mex bluesband Los Lobos. De band van de frontmannen David Hidalgo, Louis Perez en Cesar Rosas weet haar blues te overgieten met een Texaans-Mexicaans-Latijnse sound. En daarmee hebben ze een heel eigen plaats in de blues verworven. De laatste van de blues playlist in dit uur van filmregisseur Martin Scorsese is Robert Cray. Dit keer heeft hij een zeldzaam duet gevonden met Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En dan heb je twee hedendaagse toppers bij elkaar in I Pity the Fool. In dit eerste uur Let the Blues Get In. Samengesteld in feite door filmmaker Martin Scorsese. Wil je iets van zijn films zien? Zoek het op internet. Ik kan je noemen Taxi Driver, The Wolf of Wall Street en Goodfellas als een aantal bekende titels. Maar hij heeft er onnoemelijk veel gemaakt. Nu dus tot het nieuws. Robert Cray en Deborah Coleman.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blarikum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Fijn dat we elkaar weer terugzien na het nieuws bij dit tweede uur van Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander. En ik begin met een lekkere live opening door Jeff Healey. Door een oogaandoening in zijn eerste jaar is hij blind geworden, maar hij voelde zich niet gehinderd om gitaar te leren spelen. Hij deed dat met zijn gitaar op schoot zittend en na een toch indrukwekkende lijst albums, gezien zijn leeftijd, overleed hij veel te jong op 41-jarige leeftijd aan kanker. En dat is inmiddels alweer 15 jaar geleden. Van Jeff Healey, Stop Breaking Down.

Stacked in the Back. Oh, en nog een klapje na. Stacked in the Back van soul blues zanger Earl Gaines. Die had zijn grootste hit al in 1955, It's Love Baby, 24 Hours a Day. En hij leefde het grootste deel van zijn leven in Nashville en bouwde daar een heel behoorlijke carrière op in de muziek, waarin hij met diverse grootheden samenwerkte en ook de studio indook. Albert Cummings is van een heel andere orde. Hij komt uit Massachusetts, hij leeft nog, anders dan Earl Gaines en Jeff Healey hiervoor. En hij heeft met B.B. King, Johnny Winter en Buddy Guy meegespeeld. In zijn jeugd leerde hij banjo spelen en werd fan van bluegrass muziek. Door platen van Stevie Ray Vaughan en een optreden van hem dat hij bijwoonde toen hij achter in zijn tienerjaren was, raakte hij verslingerd aan de gitaar en aan de blues. En dat is sindsdien niet meer veranderd. Albert Cummings met Moving On.

Heart That Makes Me Whole van A.G. Croce, de nu alweer 51-jarige zoon van de veel beroemdere Jim Croce. Deze A.J. heeft echt een bluesleven. Zijn vader kwam om bij een ongeluk toen hij 2 was. Zijn moeder verhuisde naar San Diego, duizenden kilometers van waar hij geboren was en ver van alle familie. Hij werd mishandeld door zijn stiefvader, waardoor hij tijdelijk blind werd. En toen hij 15 was, ging het huis waarin hij met zijn moeder het grootste deel van zijn jeugd woonde in de fik. En bovenop dat alles kwam ook nog 5 jaar geleden dat zijn vrouw overleed aan een zeldzaam hartvirus. Hoeveel kun je hebben? Gelukkig had en heeft deze A.G. Croce de muziek nog. En wij natuurlijk ook. Michael Fracasso groeide op in Ohio als zoon van Italiaanse immigranten. Later verhuisde hij naar Austin in Texas vanwege de muziek. En van zijn stem, een hoge tenor, wordt gezegd dat hij wat weg heeft van Roy Orbison, Buddy Holly en Gene Pitney. Ik zou zeggen, oordeel zelf. Michael Fracasso, Red Dog Blues.

Zack Harmon is een blueszanger met een soulvolle stem. Hij groeide op in Jackson, Mississippi en later streek hij neer in Los Angeles om daar een bestaan op te bouwen als schrijver en producer. Daarnaast speelde hij en nam een aantal albums op. Zoals in 2012 Music is Medicine met dit Miss American Girl. De drummer van Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, voelde de noodzaak om ook eens solo wat te doen. En dat werd een optreden in St. Louis in februari 2008. Dat is opgenomen. In de band speelt ook Rick Vito voor de zang en gitaar, die het album samen met Mick Fleetwood ook produceerde. En het hele album heeft een hoog Fleetwood Mac gehalte, al was het maar omdat Rick Vito tussen 1987 en 1991 ook lid van Fleetwood Mac is geweest. Nu de Mick Fleetwood Blues Band met Red Hot Gal.

Johnny Lang heeft Noorse roots, maar kwam ter wereld in Fargo in Noord-Dakota in het midden-noorden van Amerika tegen de Canadese grens. Hij begon op zijn 12e met gitaar en speelde al gauw Jimi Hendrix na. Op zijn 14e verscheen in eigen beheer nog zijn eerste album en 2 jaar later al zijn eerste album bij een echte platenmaatschappij, Lie to Me. En zo werd hij een van de meest veelbelovende jonge bluesers. En dit kwam uit een live registratie in augustus 2008 in Nashville, Thankful. Elvin Lee was ook al voor zijn 20e in de weer met allerlei bandjes. Na de Jaybirds richtte hij 10 Years After op in 1967. De grote doorbraak van deze band kwam op Woodstock in 1969. En na 10 Years After ging Elvin Lee solo door naast diverse samenwerkingen met anderen. Zo verscheen in 1994 1994 met het prachtige lange The Bluest Blues, Elvin Lee.

was een heerlijk hemmend orgel van Larry van Loon in Mudslide van de NDT-band. Andy Talamantes vormde zijn band in 2011 in Nashville samen met James Nixon. De cd Double Strike, waarop je dit Mudslide kunt vinden, is de laatste cd opgenomen met deze zanger die in 2018 overleed. En sindsdien is Alabama Mike Benjamin de zanger van de NDT-band. Sam Taylor gaat heel ver terug. Geboren in 1912 blies hij zijn partijen op saxofoon met zijn orkest mee tot 1990. Hij weet een prachtige klank uit zijn tenorsax te halen in Ain't No Blues.

Dat is een lekkere Rock Me van Bill Thomas. En die is een exponent van de Chicago Blues met een accent op de West Side. En dat is weer net iets anders dan de South Side Chicago Blues. Maar met zo'n grote stad als Chicago is dat niet vreemd. Chicago heeft immers meer dan 2,5 miljoen inwoners en met de randsteden eromheen, de metropool, zelfs 9 miljoen. En dan zijn West Side en South Side twee totaal verschillende regio's, zou je kunnen zeggen. En zo wandelen we alweer naar het einde van deze Let the Blues Get In. En dat einde haal ik met de Duitse First Class Blues Band, die vanaf 1991 in de Duitse blues scene meespeelt. De band heeft onder andere getoerd met Johnny Hartsman, Johnny Copeland en Karen Carroll en ze treden trouwens nog steeds op. Van hun cd uit de beginjaren van de band uit 1993 krijg je nu als besluit van deze Let the Blues Get In First Class Shuffle. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blarikum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

besito a ti que te haga.

Weer een hele goede avond. Van harte welkom bij deze Spaanse aflevering van Studio G. Muziek uit Spanje en platen vertolkt in de Spaanse taal. Dat is de hoofdmoot voor Studio G voor vanavond. Met een overzicht die je kunt vinden op onze Facebookpagina. Kunt u precies zien welke platen er zoal gedraaid gaan worden.

Goedenavond. Dit is Studio G.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blaricum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Dames en heren, van harte welkom terug bij Studio G, het tweede uurtje met muziek uit Spanje. Dan wel vertolkt in de Spaanse taal door anderstaligen. We hebben al één uurtje Spaans gehad en we hebben nog één uurtje te gaan. En voor de overzicht van de gedraaide platen verwijs ik u graag naar onze Facebookpagina, waarin alles staat vermeld.

0: Dit was Studio G voor vandaag. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg, overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blarikum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

gekomen uit Indianapolis. Carcinogen, zo heette de single. De band heet Sequoia. Ze hebben een nieuwe EP en een mooie titel, World Gone Crazy. Dat past wel bij deze tijd, denk ik. Ze openen de schouder bij nacht, een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat van all over the world. En natuurlijk onze vaste onderdelen. Zo hebben we de Killer Classic. Daarin gaan we 25 jaar terug in de tijd. Dat is best wel lang geleden. De band Soil bracht toen het album Scars uit. Je hoort zo meteen Need to Feel. En de Oeknol gaan we nog verder terug naar het debuutalbum van de band Kiss. 1974, dames en heren. Nothing to Lose hoor je zo meteen. En de showcase ook heel ver terug, maar dan naar 1988. Halloween bracht toen het album Keeper of the Seven Keys Part 2 uit. Je hoort zo meteen I Want Out. The Rock 13, Nickelback voor de eerste week op de nummer 1 positie. En Rattle the Cage en Shinedown binnenkort in Nederland. Nieuw binnen in de Rock 13. En Young Again. En deze band komt uit Israël. Het heet Fatum Eternum. As above, so below.

Ze komen uit de Mongolië. De Hoe. H-O-E om precies te zijn. 23 oktober staan ze in Utrecht stijf uitverkocht uiteraard. Door de Lost Soul. En daarvoor uit Israël. Phantom Eternum en As Above So Below. En ook daar hadden we een tijdje niks van gehoord. Maar dat kwam omdat de zanger stemproblemen had of gezondheidsproblemen had. En voor het eerst sinds 3 jaar hoorden we weer As Above and So Below. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten. Bijna 25 jaar terug in de tijd. Komen we uit in het jaar 2001. Killer. Classic. En in het jaar 2001 bracht deze band uit Chicago een album uit. Soil, zo heet de band. Ryan McCombs is natuurlijk de zanger. Het album Scars is toch misschien wel hun beste album. In de Killer Classic gaan we dus 25 jaar terug in de tijd. En ik heb de behoefte om te voelen. Muziek moet je voelen. Je krijgt daar kippenvel van. En anders is het niet goed. Dit is Need to

Ze komen uit Zweden en volgend jaar komen ze naar Nederland met een andere Zweedse band met Blues Hills samen. Ik heb ook kaartjes gekocht, kan ik je vertellen. Graveyard, zo heet de band. A Means to an End. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2001. Met het album van Soil, dat heette Scars. Het was een prachtig album, zei ik al. Need to Feel hoorde je. The Rock 13, we gaan even kijken. De nieuwe binnenkomen, die hoor je nu. Die is van Shinedown en die heet Young Again. Ook die komen binnenkort naar Nederland. En de nummer 1, die hoor je straks. Die is van Nickelback. En die heet Rattle to the Cave.

0: deze, Canadese band gaat ongemerkt toch alweer 30 jaar mee hoor. 1995 zijn ze opgericht in Alberta. Nickelback, de nieuwe nummer 1 in de Rock 13 met Rattle the Cage. En daarvoor uit Jacksonville, Florida, een van de steden waar ik nog echt een keer heen wil. Samen met Seattle, Washington trouwens. Shinedown, nummer 1, die was voor Young Again. We gaan weer terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. 1974.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. De eerste schouten bij nacht.
0: In de oerknal misschien wel terug naar het begin van de rockmuziek zoals we die nu kennen. Nou, niet helemaal, want het begon al eerder. Maar in 1973 werd deze band opgericht. En in 1974 het eerste album Kiss. Van het album Kiss is dit Nothing to Lose.

Ze komen binnenkort naar Nederland, naar Tilburg om precies te zijn. 30 en 31 oktober. Dan hebben we het over Camelot. Godlike Alchemy is hun laatste single. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Ik zei dat het naar de oerknal, misschien wel de oerknal van de rock en roll. Maar dat is het niet zo natuurlijk, want het was al 10 jaar eerder. Zeker. Eind jaren 60 werd ook al heel veel goede rockmuziek gemaakt. Die dan wel de basis waren voor de hedendaagse muziek. Althans de hedendaagse rock en metal muziek. Je hoorde Kiss en Nothing to Lose. En deze man die gaat ook een tijdje mee. Speelde ook in een band waarvan je denkt, ja, dat was een van de grondleggers van de rock en de roll. Tommy Iommi, daar hebben we het over. Tegenwoordig solo. Zijn laatste single, die hoor je hier in Schouten bij Nacht.

0: Ik ga niet voor je dood. I won't die for you. From Ashes to New, hun nieuwe single. En dan hoor Iommi ook met zijn nieuwe single. En Iommi kent Tony. Iommi kent natuurlijk van Black Sabbath, de gitarist. Nieuw album trouwens onderweg van deze 78-jarige man. Ik kan niet wachten. Gaan wij even kijken naar onze showcase. We zijn alweer toe aan de tweede week. En wederom in deze tweede week gaan we kijken naar het album van Halloween. En dat komt uit het jaar 1988.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Je weet wel, de showcase. 4 weken lang aandacht voor 1 album. En deze 4 weken is dat het album uit 1988 van Halloween. Keeper of the Seven Keys, part 2. We zijn aan de tweede week toe. En de tweede week hoor je deze. Ik wil weg. I want out.

Twee bands uit Duitsland. Achtereenvolgens Iron Savior, een liedje over Frankenstein. The Creature's Tale. En daarvoor hadden we Halloween en I Want Out, natuurlijk van het prachtige album Keeper of the Seven Keys Part 2. Misschien wel het beste album van de band Halloween. Volgend jaar zijn ze in Spanje, in Cartagena. Eind juni, begin juli. En ik ben erbij. Brengt ons bij het einde van dit programma. We sluiten af met een band uit Zweden. Die heet Black Blood Stockholm. Ook deze mannen gaan al jaren mee in de muziek en hebben nieuwe werk uit. Dit is The Holy Man. Tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht tussen Baarn en Blaricum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle, want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

at the bottom.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie.